trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

0: Dit is Radio Groot Haalt Het.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard, Tengai.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio.

natuurlijk Chris Stapleton en Shoot Bomber Relief. Ja, mooie plaat trouwens, lekker uitgekomen. En ja, die Chris Stapleton is een van de meest gewaardeerde en gerespecteerde en succesvolste Amerikaanse country- en soul-artiesten van deze eeuw. Hè. Ja, ik was wat later in de studio, want ik moest dat koffiezetapparaat beneden in de grote ontvangstruimte eventjes repareren, want hij deed het niet. Op een of andere manier kwam er geen water uit, dus ik moest even snel schoonmaken. Ik denk, ja, voor de koffie geen gezeur. Eerst de koffie en dan gaat de wereld open, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Zo 's ochtends vroeg. Hè. Goedemorgen voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Het is vandaag dinsdag, alweer 25 augustus. Ja, de kogel is door het museum. Er komt een museum in het geboortehuis van Annie M.G. Smit. Want het gaat gebeuren, ja. Er is een anonieme geldschieter geweest. Die heeft het laatste setje aan financiën gegeven. En nu komt er dus dankzij een anonieme geldschieter een, zeg maar, een pand wat gekocht wordt. En dat heeft de stichting bij Annie Thuis gemeld. Ja, de kinderboekenschrijfster, de faambehaalde schrijfster met titels als Jip en Janneke, Abeltje, Otje en Floddertje. Pluk van de Pettenfred natuurlijk, hè. Werd op 20 mei 1911 in Capelle geboren. En het pand aan het Kerkplein, waar ruim 60 jaar een meubelzaak in heeft gezeten, kwam vorig jaar vrij naar de initiatiefneemster. Die zag daarop een kans en ze wilde daar een Annie M.G. Smit museum van maken. Maar ja, de geldmiddelen waren er niet, dus het heeft eventjes geduurd. Maar nu is het er dus, hè. Want er is door een geldschieter is er dus geld gegeven. En nu kan het museum er dus eindelijk komen, hè. Heerlijk in Zeeland, het Annie M.G. Smit museum.

net 15 en toen werd ze al wereldberoemd, hè? Ja, ze werd beroemd toen ze als meisje van 15 een breekbare indie popcover uitbracht van Bon Ivers nummer Skinny Love. En ja, toen was ze een beetje doorgebroken. Hè. Toen begon het leven als popartiest. Jordan Burley met een liedje uit 2020 alweer. Hè. Dat is alweer lang geleden. Just Like a River Does. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Kijk even naar het nieuws vandaag. Ja, bijna de helft van de 65-plussers die voelt zich eenzaam. En ja, afgelopen zomer vormt hierop geen uitzondering. In deze periode valt het sociale vangnet van veel senioren namelijk weg. Ja, het aantal 65-plussers neemt namelijk toe. Ja, ook lokale clubs en verenigingen die hebben vaak in de zomer een zomerstop. 65-plussers gaan niet altijd vaak op vakantie. Blijven vaak, als ze alleen zijn, dus geen partner meer hebben, blijven vaak thuis. En ja, hebben nog wel hobby's natuurlijk. Maar ja, als ze op een zangclub zitten of op een andere vereniging, dat houdt dan eventjes op, hè, met de zomer. Dan is er een zomerstop, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè. Ja. Er zijn zelfs radioprogramma's die zomerstoppen hebben. Ja, die stoppen van de zomers. Die denken van, nou, we gaan eerst even op vakantie en dan komen we na 6-7 weken wel weer terug met ons radioprogramma. Ja, die heb je er ook bij, hè. Ja, en eenzaamheid komt vooral voor op twee plekken. Ja, de grote steden vooral. Daar vindt de eenzaamheid plaats. Je zou zeggen, genoeg mensen, genoeg contact. Maar nee, daar is de eenzaamheid onder ouderen heel erg groot. Ook de krimpgebieden. En in krimpgebieden trekt de jeugd weg naar de steden in de buurt. Waardoor ouderen ook vaak alleen achterblijven. En dan hebben ze ook niemand meer om tegen te praten bijvoorbeeld. Hè. Ja, kinderen die zwemmen uit en die vliegen uit, hè, zoals ze wel eens zeggen. En dan worden ouderen ook vaak eenzaam. Hè. Ja, er is een lijstje gepubliceerd op internet. En daar kun je lezen over eenzaamheid. En hoeveel ouderen er in jouw gemeente last hebben van eenzaamheid. Moet je naar www.zusterjansen.nl. En daar staat alle eenzaamheid op, hè. Ja.

0: Ja, Joyce is het zat. Ze zegt van, er moet zinloos geweld stoppen. Er worden veel mensen geplaagd, gepest. Want dat is ook zinloos geweld. En daarom heb ik dit liedje maar gewoon opgenomen. Ja, kan niet zingen, ik weet het. Maar ik heb een leuk bandje er op de achtergrond bij gezet. Kun je het een keer draaien? Nou, natuurlijk hierbij. Hè? Je hoort de stop zinloos geweld van Joyce voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, overdag vandaag komt er veel zon voor. Er is ook veel bewolking. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg. Op andere plaatsen is het toch 23 tot 25 graden. Kleine vooruitblik naar morgen. Dan hebben we wel kans op regen. Ook een onweersbuitje kan er plaatsvinden. Dan wordt het weer iets warmer. Dan gaan we namelijk stijgen naar de 27 graden. Oh, er zal toch geen hittegolf hier aankomen?
1: Hè? Dit is de dagtopper.
0: Ik hoop het niet hoor. Ik vind het wel genoeg geweest zo al die hitte. Hè? Ja. Hier is de dagtopper van vandaag.

0: Was dat echt de jaren 80? Ja, dat was echt de jaren 80. Kolkaan en I beg your pardon bij Voor de Week Wakker op deze dinsdag 25 augustus. Ja, vandaag is er een feestje in Frankrijk. De bevrijding van Parijs wordt namelijk gevierd. De dag waarop in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdstad bevrijd werd van de Duitse bezetter. Ja, op deze dag trok Charles de Gaulle, de leider van de Vrije Franse Strijdkrachten, de stad binnen en nam zijn intrek in het ministerie van Oorlog. En hier heeft hij ook een toespraak gehouden voor de Parijse bevolking. Alhoewel dit geen officiële feestdag is, is het wel een belangrijke dag voor veel mensen in Parijs. Ja, in de stad worden verschillende evenementen georganiseerd. Vandaag dus een feestdag in Parijs, hè? 25 augustus. Ja, nog eventjes ander nieuws. Ja, er komt een maansverduistering aan op vrijdag 28 augustus. Dus dat is al snel. Ja, de maan die gaat dan voor 93% in de kernschaduw van de aarde komen. De eclips begint om 4:07 en bereikt om 6:15 het maximum. En dat allemaal in de nacht, hè, dus het wordt weer nachtbraken. En kort daarna zakt de maan ook onder de horizon, hè? Ja. Ja, de maansverduistering die begint dus om 4:07 in de nacht. En wanneer de maan in de schaduw van de aarde terechtkomt en tot de totale maansverduistering komt het niet. De maan wordt voor ongeveer 93% bedekt door de kernschaduw van de aarde aanstaande vrijdag. Ja, of de maansverduistering ook goed te zien is, dat hangt een beetje af van de bewolking. Het is nog te vroeg om daar wat uitspraken over te doen. De periode is wat wisselvalliger geworden met meer bewolking, maar ja, een aantal uren met een heldere hemel zijn ook nog goed mogelijk. Ja, nou, en je kunt hem dus vrijdag gaan bekijken, 28 augustus. Dan komt die maansverduistering eraan. En denk je, ik heb geen tijd. Nou, dan moet je nog even wachten, want in 2028 dan komt er weer eentje.
1: De Back to Back Classic.

29 augustus staat ze in Bloemendaal. Op een klein concertje in een openluchttheater. In het Caprera openluchttheater zie ik staan. Hè? Caprera in Bloemendaal. 29 augustus.

Ilse de Lange zat in de back-to-back classic, hè? Twee liedjes uit de jaren 90 die lekker voorbij kwamen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 25 augustus. Even kijken naar het nieuws. Ja, in Wallonië is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni al vermist was. Het gaat om de 5-jarige Timio Brigou. Hij verdween samen met zijn 29-jarige vader Brian. De twee werden in de namiddag van 27 juni voor het laatst gezien in de provincie Namen, vlakbij de Franse grens. Ja, de auto van de vader die werd al snel teruggevonden bij de lokale voetbalclub. Maar van de twee ontbrak tot gisteren nog ieder spoor. Nou ja, gisterochtend hebben speurders na lang zoeken toch een lichaam gevonden. Op zo'n 2 kilometer afstand van de voetbalclub. In een moeilijk toegankelijke berm in een bosrijk gebied. Ja, de oma van de jongen die zegt dat de aangetroffen kleding op het lichaam overeenkomt met de kleren die Timio droeg op de dag dat hij met zijn vader verdween. Ja, vandaag vindt de autopsie plaats. En wordt ook duidelijk of het lichaam inderdaad van het jongetje is. Ja, over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. Ja, zo werd er een nieuwe zoekpoging gedaan. Omdat er een alerte regisseur alle getuigenissen nog eens op een rij had gezet. En nogmaals wat betrokkenen was gaan ondervragen. En daarbij kwam nieuwe informatie aan het licht die naar de berm leidde. Ja. Ja, de vader is er nog steeds niet. Het is nog niet helemaal duidelijk. De grootmoeder die zei gisteren dat de vader met drugsproblemen kampte en ruzie had met dealers. Hij zou bang zijn geweest dat zijn zoon iets zou overkomen. Ja, de politie houdt nog alle opties open. Dus, maar het jongetje is eigenlijk bijna wel zeker terecht. Ja, nou ja, wel overleden natuurlijk. Maar goed, ze gaan onderzoeken hoe die aan zijn einde is gekomen. En de KNMI gaat de gebruikers van zijn app vanaf komende week waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Als het KNMI zo'n zware bui binnen een kwartier op de locatie van de gebruiker verwacht, dan krijgt de gebruiker een melding. Het gaat niet om alle buien, zo zegt KNMI, maar alleen om de zware onweersbuien die overlast kunnen veroorzaken. Ja, tot nu toe waarschuwt het KNMI per provincie, maar de onweersbuien die treffen meestal een kleine gebied. De nieuwe waarschuwingen zijn een aanvulling op de bestaande waarschuwingen met code geel, oranje of rood. Want die blijven gewoon intact, hè? Ja. Bam, bam, bam, bam. Zo is het, ja.

0: come over here. I think it's time to go home.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Eén in zijn soort.

0: is een hitkampioen souvenir.
1: Langzaam tikt de klok.

0: Radio Rotterdam. Van Mil Radio.
1: Hello everybody. Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Yeah. This is your station. Your music.

0: sometimes I...
1: Dit was de Hitkampioen.
0: For...
1: Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
2: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen.

was eigenlijk een gelegenheidsbandje, maar toch kwamen er een paar lekkere nummers uit, jongens. Je mag ze zo goed als een hit noemen. Where is the Love 1994 voor Timeless en het klonk zo lekker en Motown. Zometeen nog een fijne, wacht, de keukengordijnen. Ja, ja. Plaat uit het keukenkastje. Of onder aan het aanrecht. Wat? Onder de gootsteen, ja. Net wat je zegt. Nou, een lekkere koffie vandaag, Frans. Mag wel even gezegd worden. Rob Soeser van Brenda. En tropische muziek op de zender. Wat willen mensen nog meer rond deze tijd? Hier is Sunshine Reggae van Layback.

0: Had er bijna een hele dikke geweest in 1983. Lekkere zomerrit, dat was Sunshine and Reggae van Leeuwenhoek. En overigens, hij kwam ook nog eens een keer uit in 2000. Tijdens de bijna millenniumbug, zeg maar, die niet doorging. En zo even terug in de Middel van Rood Show. Lekkere plaatjes voor onze staartjes.
1: Een fijne voorachter.
0: En van die heerlijke plaatjes en met die gaatjes. Wat een spontane zanger. De ene helft van McNeil heette Willem. Willem Duin, hier is Big Mouth.
2: Dit is de Middel of the Road Show.
3: Bekend van radio, telefoon en andere narigheden. En Roberto Kachelpieper stelt natuurlijk weer wonderschoon de intro van...

0: beetje zo achtergalmen tijdens het aankondigen van een fijne wachtende keukenpredet.
1: Weet ik ook niet, joh. Weet ik ook niet.
0: Zomaar voor de lol natuurlijk, omdat het kan natuurlijk. De middel of de roosje is van alles mogelijk. Ja! Muziek van Octave Pretenders. En dat was Bras in Pocket. Dat was 1980.

Hoe zei dat Tom Mulder ook alweer heel lang geleden, jongens, op 10 goal? Denk eens even na. Ja, laat eens even rammelen, die grijze massa daar bovenin. De koffie is bruin. En de hits zijn goud. Nou, zo is het. Ja, het is leuke tijd, leuke tijd. Goeie oude tijd, ook de jaren 80. Dat was ik wel het tabet. Nou, er gaat Starship in the middle of the ocean. Schuif je omhoog. En dan, heel lief en voorzichtig, terug naar 1973. Mooi luisterliedje met een ijskoude tekst. Hier is Shai Goldfried.

we bijzonder zuinig moeten zijn, maar heeft ook zoveel mooie muziek voortgebracht. Lekker uit Spanje, Aida Digas, in the middle of the roadshow via het wereldwijde web. Het wereldwijde

Frankrijk. Wat zegt hij? Een Zuid-Afrikaanse knecht. Ja, goed, Zuid-Frankrijk zegt misschien daar een klein beetje mee. Eddie Grant en Do You Feel My Love? De gast in de Middle of the Road Show. Die platen kwam in 1980. Fijn dat je erbij bent. Luister, vrienden. Luister, vrienden. Waar ook op de plaatjes met de raadjes draaien gewoon lekker.

Uit 1998, The Mavericks, Dance the Night Away. En op 8 december 2025 overleed de zanger Malou op 60-jarige leeftijd aan darmkanker. Vrienden, welkom vandaag dinsdag 25 augustus. Uruguay is het vandaag de nationale feestdag. We hebben de huishoudtip, het weerbericht. De artiest van de dag, Jaan, die is geruild. Voor een overzicht van een soap. Kan al raden wat of wie, hè? Ja. Ja, muziek. Ik heb Peter Sarsgaard. Ik heb Ray Conniff Singers. Ik heb Dan McLean. Steely Dan. Irene Cara. Sister Sledge. Cliff Nobles. En vele anderen. Tweede plaat uit Vlaanderen, Sihams, is van vreemde origine, maar spreekt perfect Nederlands natuurlijk. Liever later dan te laat.

1969, Where Do You Go To My Lovely van Peter Sarstedt. De man overleed in januari 2017. Ik heb twee bekenden, geboren op een 25 augustus. Elvis Costello, Brits zanger, hij wordt er vandaag 72. En Claudia Schiffer, een Duits fotomodel, wordt er vandaag 56.

Ricky, dat luistert number van Steely Dan. Ik heb drie bekenden overleden op een 25 augustus. De eerste, een Amerikaans astronaut, Neil Armstrong. De man werd 32, overleed in 2012. De tweede, een Nederlandse regisseur, impresario, acteur en zanger, Bob Barber. De man werd 83 jaar en overleed 2019. En de derde, een Belgisch wielrenner, 79 jaar werd hij, Herman van Springel. Hij overleed 25 augustus 2022.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Een makkelijk trucje om tandpasta te sparen. Normaal draai je de stop van de tube af en knijp je op je tube tandpasta. Maar dan komt er plots te veel uit op je tandenborstel. Maar je kan dat oplossen. Prik met een speld bovenaan de tube een gaatje. En als je nu op de tube gaat knijpen, komt er slechts een heel klein beetje tandpasta uit. Je laat natuurlijk de stop op de tube zitten. Even proberen, de moeite waard.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Chester Sledge is the greatest dancer. 3 op de 10 leerkrachten hebben niet het juiste diploma om voor de klas te staan in België. In het buitengewoon secundair onderwijs loopt dat aandeel zelfs op tot 1 op de 2.

0: Over wat gaat het vanavond in familie?
1: Voor thuis gaan we nog even wachten, maar familie, ja, die zijn er al. Vanavond om 7:55 op VTM. Simon heeft nachtmerries over wat er gebeurde met Kjell. Hij schrikt wanneer Jelle op de hoogte blijkt te zijn. Samira krijgt verontrustend nieuws. En Mieke ventileerde bij Rudy, maar hij heeft weinig tijd voor haar.
0: Vanavond in familie.

Die moet je misschien nog wel kennen. Len Barry met 1, 2, 3. Van de buitenlandse bestuurders die in België een bekeuring oplopen, betaalt 7 op de 10 de boete. Bij Belgische bestuurders wordt zo'n 90% van de boetes betaald. Voor alle bestuurders uit onze buurlanden betalen hun Belgische verkeersboete. De Nederlanders zijn de beste betalers met ongeveer 86% van de boetes, gevolgd door de Luxemburgers.

tegenen, een rat in de keuken. Ja. You'll be 40, rat in my kitchen. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag 20 graden. We hebben het allemaal een beetje, hè? We hebben zon, we hebben wolken en we hebben regen. Morgen datzelfde weerbeeld, maar dan gaat de temperatuur toch stijgen. 25. Donderdag 26. Maar die regen die blijft aanhouden, hè? Dat is ook het geval voor vrijdag. Dan gaan we naar 21 graden. En dan het weekend wel 21 zaterdag en zondag 20. Zon, wolken en regen. En dan volgende week maandag weer datzelfde scenario. 21 graden, zon, wolken en wat gedruppel. De vakantieoorden. Vandaag in Tenerife 25. Las Palmas 24. In Malaga 30 graden. In Antalya 35 en in Benidorm 27. Misschien ben je al in vakantie geweest

stuurmailtje. Als ik een plaat voor jou moet programmeren, laat het me weten alsjeblieft. Van meerjos@gmail.com. We gaan eruit met de gloednieuwe plaat. Ze is 1 dag oud. De gloednieuwe van Paco Garcia. Tot morgen.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aaldert.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de leuk.

inderdaad een goed begin van onze dinsdagmiddag natuurlijk. Hè. Tussen 12 en 1. Dan eet iedereen tussen 12 en 1. Dus lunchen, dat doen we weer. Ja, met z'n allen natuurlijk. De hele lunchbreak club hier bij elkaar. Lekker deze zomer. Lekker warm, hè. Inderdaad wel. Wax hoor je. Een bridge to your heart. Eventjes een bruggetje naar je hart geslagen. Moet natuurlijk kunnen, ja. En wat je ook doet, doe het goed zou ik zeggen, want we hebben nog een heleboel goede muziek voor je klaarstaan hier deze dinsdagmiddag. Hier is George Benson, hij houdt meer van de nacht dan, over, dan van de dag. Ja, het is misschien wel een klein beetje, ja, de donkere man, hè. Je weet maar nooit. Hier is hij met Give Me The Night op jouw radio. Fantastisch dat je erbij bent. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk.

straks nog onze onvergetelijke hit van toen. Ja, maar dat was hier ook een hele lekkere natuurlijk van toen. Ja, inderdaad wel Wingfield. En When I Think of You. Dat doe ik iedere dag natuurlijk. Hè. Tussen zondag en vrijdag kom ik iedere dag weer op de radio hier. Speciaal voor jou een beetje plaatjes draaien. Ja, inderdaad wel. Mooie hobby moet ik zeggen. En je weet dus, jouw radiostation, jouw favoriete radiostation is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en van iets voor jou op de radio. Ook deze zomer natuurlijk. We nemen geen verlof. Hier is Jermaine Jackson en Piazzadora. En dat allemaal met When the Rain Begins to Fall.

Onze onverhitelijke song vandaag mag natuurlijk ook eens Nederlandstalig zijn. Hè? Inderdaad, zo'n plaatje waarvan we zeggen, ja, dat begrepen we helemaal goed. Dat is Rob de Nees natuurlijk en een beetje meer vriend en vriendin. Ja, kom maar lekker dicht bij de radio, zou ik zeggen. We gaan een verkoelende, frisse song draaien voor jou hier op de radio. Hier is Jan Keizer. Dit samen met Annie Schilder. En Take Me to Ibiza. Take me.

is nu een liedje waarvan je helemaal kunt zeggen, ja, je wordt er helemaal happy van, helemaal blij van natuurlijk. Jan Keizer en Annie Schilder en dit allemaal met haar Take Me To Ibiza, where it is van. Ja, maar ik kan ook wel zeggen, ja, het kan het roken wel eens heel hevig regenen als je mij vraagt. Zo, nog eentje voor het tijdje van half 1 natuurlijk en het heetste nieuws van toen. Dat gaat over de Beatles, heb ik hier juist gezien. Dus stay tuned voor zij die iets van de Beatles nog willen weten. Ja, inderdaad wel. Voor zover het nog niet geweten is natuurlijk. Hier is ABC en When Smokey Sings. Ja, roken en zingen, dat gaat niet samen als mij vraagt. Niet gezond.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, we gaan een tijdje terug in de tijd naar 1967 voor zij die al een klein beetje van onze ouderdom zijn. Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. En anders ook, doe wat je doet, altijd goed, zo zeggen wij. In 1967 hebben de Beatles hun 15e nummer 1 hit in Amerika te pakken. Hello Goodbye van het album Magical Mystery Tour stond toen op nummer 1. Hier is de Beatles natuurlijk en met hun Hello Goodbye.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, hè, prachtig onze hit heb voor deze week. Bruno Mars en On My Soul. Ja, inderdaad wel. Hier is Ricky Martin. En dit al met zijn Living La Vida Loca.

0: inderdaad, dat een huis gekregen van Ricky Martin. 2-1. Ja, voor 1 prijs, hè. Ja, inderdaad wel. Excuses daarvoor. Ja, de plaats sloeg een klein beetje over, blijkbaar. Ja. Zo, dat was Baker Mats. En dit al met zijn One Day. Inderdaad, op een dag is het zover natuurlijk. Hè? Ja, dan moet je het maar nemen zoals het komt, zeggen ze dan. Inderdaad, smakelijk eten als je nog aan tafel zit en te steeds geworden voor...
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week en nog steeds, dat is Alan Parsons Project en Don't Answer Me.

toch een lekkere groep inderdaad wel, ja. Ik heb het allemaal over de Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Ja, je hoeft niet te antwoorden natuurlijk. Maar ik vind het wel een hele mooie plaats. Ja, tot en met vrijdag zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk hier in de lunchbreak. Tijd geworden voor Bluff en Hemingway.

De mooiste hits die gooien hier natuurlijk iedere dag weer tussen 12 en 1 natuurlijk op jouw favoriete radiostation in de lunchbreak. En dat was natuurlijk Hemingway van Bluff. Zo direct de toetjesplaat. Hè. Deze zijn nog eventjes en dan de toetjesplaat. Hier is Mark Anthony and You Sung to Me.

0: Era de Mark Anthony en dit allemaal met zijn You Sing To Me. Tijd geworden voor onze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. OMI en Cheerleader. Tot morgen. Morgen is het alweer woensdag. Morgen hakken we de weekend mee. Nog een prettige dag en stay tuned.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
4: De hartstikke van de kinders mee.
5: Terug van weg geweest.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.

Zo, dat was een leuk begin van Dekker Radio vandaag. Coldplay en Flags uit 2021 alweer. Dat is weer een eeuwigheid terug. En je luistert naar Dekker Radio met Cliff Richard. Nog ouder, moet je nagaan. Some People heeft hij het over.

0: Uit 1987 is die. Ik schrik ervan. Zo oud al en toch zo goed. Ja toch, Cliff Richard en Some People.
1: Dekker Radio.
0: Nou, meteen maar even de vaart erin. Met de Three Cylinders. Gaan we naar Seawater. Zo heet dat nummer. A Shine Happy Disco.
1: Dekker Radio.
0: Zo is dat. Bij Dekker.

Tim Immers. Liever dan lief. Leuk liedje was dat, hè? Lang niet gehoord en lang niet gedraaid ook. Ja, dat gebeurt wel eens. We hebben duizenden nummers ter beschikking. En je hoort ze niet allemaal terug, hoor. Onmiddellijk. Maar ik doe mijn best. Bijvoorbeeld met deze oude van Alan Price. Speciaal voor jou. Just for you.

aanleiding speciaal voor jou. Aardig, hè? Alan Price en zijn Alan Price set, want zo heette ze in de tijd. Just for you, speciaal voor jou. Hey, oh. Dit is mooi. Ome Jan en de Haagse Bluffband. Zweer bij de knop van de deur. Stap nou. Maar draait Dekker nou weer van ons in. We gaan naar 1905 en 7.

0: Dirk Jongen heet hij. Een Nederlandse zanger is dat. En, Everyday. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

Nou, is al een tijdje geleden hoor, deze. 1967. Udo Jürgens, der Udo. Ik weet wat ik wil. Hij was in die tijd een keer in Amsterdam. En ik als fotograaf mocht hem fotograferen. Hij was een ontzettend aardige man. Hij liep voor gezellig mee. En ik vroeg in het Nederlands, want mijn Duits was toen nog niet zo best, of hij eventjes daar wilde zitten en hier even. Nou, dat deed het allemaal. Dadelijk Hurricane Highway. Maar eerst Jason Mraz met Meghan Trainor. Hoor maar.

zo, hè. Jengelende gitaren bij Dekker Radio. Baby, I'm cool with it. Yeah, I'm cool with it. Yeah, yeah. I'm cool with it. Hurricane Highway. Baby, I'm cool with it. Ik heb geen oren meer over. Baby, I'm cool with it. Dankjewel, hoor. Nou, dan ga ik meteen nog even verder. Kan mij schelen. We nou toch aan het herrie maken, toch? Ken je BTO nog? Backman Turner Overdrive. Roll on down the highway. We gaan naar 1975 toe.

Sen yürüydün o. Tamam, kolladın. Yok yok adamı. Dal nereye? Het Zweedse staat op een voorhoofd en dat komt niet door de warmte in de studio in dit geval. Nee,

0: kaartenspel.
1: Fleur en kaartenspel. Nooit eerder gedraaid. Leuk nummer. Aan het begin van dit jaar uitgebracht. Leuk hoor. En ik heb een, geen familielid. Deze meneer die heet Dave Dekker. Nou, toevallig dezelfde achternaam als ik heb. Zij is mooi.

Zij is mooi. Nou, ik zie er niks van, maar dat zal vast. Dave Dekker zong daarover. Eens eventjes kijken op de klok, hoor. Oh, het gaat veel te hard weer dit uur. Ja, ik heb het alweer in de gaten, hoor. Nou ja, dan gaan we dan maar weer even op weg naar het hele uur. En ik neem vast afscheid met een prachtige van Steve Winwood uit 1981 afkomstige song. Hij neemt de Night Train, de nachttrein. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren.

0: Met het mooie weer erbij en dergelijke muziek, dat krik je dag volledig op. Danny Christian was dan nog even met Rosa Moeder.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Kwam trouwens uit de zomer van 1979, ook al zo lang geleden. Het waren de Shirts en Love and Walk Away.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wat is die toch zeer populair in Vlaanderen, deze Meteor en Nooduitgang. En zelfs in Nederland wordt die zeer populair. In elk geval, de nooduitgang hoef je absoluut nog niet te nemen. Er is weinig turbulentie in zicht. Je hebt van ons

0: altijd een zeer grote fan geweest van deze mensen. Dat was R.E.M. met Losing My Religion.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: John Terra, mijn hart kan niet langer zwijgen. Wij moeten ook niet zwijgen, want we gaan er weer een vol uur tegenaan.
1: Vlaamse Retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos.

onze stem, Jean-Larry. En dat met Vergeet Me Niet. En dat bracht ons bij deze heren, de Strangers. 1, 2, 3...

0: Passie-alarm! Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou.
1: Godverdomme.

Welkom terug na de commercials. We'll be right back. Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothalterd. Welkom bij Vlaamse Retro. Vlaamse Retro met Peter Abbeloos.

0: komt terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Groothout Heldert. Familie
2: Retro. Neemt je mee naar de Golden Oldies.
3: Ja?
4: De grootste hit uit de vorige eeuw.
3: Ja.
1: Hits die je niet meer hoort. Hoor je hier.
3: Daar gaat hij dan.
2: Peter Abbeloos.
5: Op

0: dames en heren, uw gastheer Wim Nis.
1: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

De liefdeslessen van Level 42 met Lessons in Love. Veroveren op de radio met alleen maar de leukste klassiekers en de mooiste souvenirs. Wat dacht je van Axel Red met Sensualité?

In Duitsland is hij razend populair, maar in België en Nederland bleef het toch maar bij de ene hit uit 1984. Juliane Wegeding met Geh nicht in die Stadt.

0: zijn ook alweer die Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots. Eventjes op de hoes kijken met 6. Was toch een mooie hit uit 1983. De Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: De hits

De herinneringen van Herman van Veen met Hilversum 3. En daarvoor nog eventjes June Lodge met Someone Loves You Honey. Op de draaitafel Simply Red met Money Too Tight to Mention.

Dolly Parton en Kenny Rogers met Island in the Stream. De plaat is terug een beetje meer in de belangstelling gekomen doordat het Britse koppel David en Victoria Beckhams in hun Netflix-reeks liefdevol op het nummer danste. En dat inspireert dan mensen ook op TikTok. En ze delen dus massaal dansfilmpjes met hun geliefde.

Teenagers 1955, Why Do Fools Fall in Love? Vandaag opener in deze nieuwe Old Gold collectie. In 1981 deed Diana Ross het nog eens over met

de Old Gold collectie vandaag hier op de radio met My Old Piano. En Old Gold terug naar 1978 met Cloud, You've Got All of Me.

Cliff Richard anno 1962, de jongmans vandaag in deze goldcollectie. En met de volgende duiken wij terug naar eind jaren 70. Charlie Bessie, La Vita, ofwel This Is My Life.

Shake die u wellicht nog wel kent van T-Station Time, You Know I Love You. Wel, dit was een van zijn andere grote hits, El Salva, vandaag in deze Old Gold collectie. Met de volgende keren wij terug naar het begin.

De Timmerman alias The Carpenters met On The Bayou, de wel Jambalaya, je wil horen op het einde van dit uur al Gold hier op de radio. We gaan op naar het einde dus dit uur met onder meer Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now uit die prachtfilm Mannequin.

0: Sandy.
1: John Travolta en zijn ode aan Sandy uit 78. Tot zover de Old Gold collectie voor deze week. We hadden het vandaag met Mark Almond. Something Gonna Hold On My Heart. De groetjes en graag tot een volgende keer hier op de radio.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: U luistert naar het Muzieklabyrinth, een programma van en door Peter Roland.

Hallo allemaal, Peter Roland hier. Dit is Het Muzieklabyrinth. Een programma waar weinig gepraat veel muziek betekent.

0: met de muziek labyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth. Het muzieklabyrinth.
1: Peter Roland.

0: Het muzieklabyrinth.
1: Peter Roland.
0: Het muzieklabyrinth.
2: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.

Wel ja, dat klinkt misschien gek, maar ik kan het niet helpen. Misschien is het deze tijd die mij zo sentimenteel maakt. Want ieder jaar gebeurt mij hetzelfde. Steeds als kerstmis nadert, denk ik terug aan mijn eerste kerstboom.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Aaldert.

0: Groot voor de mooiste muziek. Radio Groot Haltert.
1: De hartslag van de bende spreekt. Groot Haltert.
0: Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

meisje op de heide. Er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zeng. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woonde in een hier van plezier. Op een pluis van zijn huis van plezier.

is gevallen. En tussen spel was het. Als de avond is gevallen. En het o zo het donker wordt. Maar toch ook niet al te donker. Het tranen schieten. Haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs. En zij smeekt al vele weken. Is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het venster.

8, 9, 10, 11. En de kerkklok, 11 slaat, 12 slaat. En zit zij voor 2 lege borden, 1 voor de

0: en met een jant vol profimant.
1: Niger?
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moedersmestje, op moedersmestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Hieschweltevrouw. Wel het huisje vrouw. Maar van Freusje Heutebrug. Een bruisje huid, de huidste snui. Sneetje smurrenbruis. Hoe heet het Robbing nou? Oh ja, huisje wel tevreden.
2: Radio Groothalters.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new?